drum rade stil. Je nees het leven, denn du hast doch nur dat ene. Denn veel zu flück is het voorbij, und du mäst dich af op heen.